Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Mohammed Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Het ministerie van Creatieve Economie organiseerde op dinsdag in Jakarta de Bukit Mimpi Tent Ontstelling in het kader van het programma Aircraft Peduli. Dit initiatief biedt kinderen die door rampen zijn getroffen de gelegenheid om zich te uiten en nieuwe hoop te putten uit schilderen. Dit programma richt zich op psychosociaal herstel door middel van creatieve activiteiten en ondersteunt tegelijkertijd het herstel van ondernemers in de creatieve sector en het MKB in de getroffen gebieden. De tentoonstelling toont 20 schilderijen van kinderen uit Aceh Tamiang en de stad Pariaman, geselecteerd uit 200 deelnemers aan het programma Schilderen met Kinderen. Minister van Creatieve Economie Teuku Rifqi Harsya verklaarde dat creativiteit kan dienen als een ruimte voor herstel, het zelfvertrouwen kan vergroten en kinderen kan helpen optimistisch naar de toekomst te kijken. De Indonesische coördinerend minister voor Recht, Mensenrechten, Immigratie en Penitentiaire Zaken, Yusril Iza Mahendra, heeft woensdag in Seoul, Zuid-Korea, een ontmoeting gehad met de Zuid-Koreaanse minister voor Intellectueel Eigendom, Kim Jong-sun. In een bericht op sociale media liet minister Yusril weten dat tijdens de bijeenkomst werd gesproken over samenwerking tussen beide landen op het gebied van intellectueel eigendom, met name wat betreft wetshandhaving, de bestrijding van namaak goederen en maatregelen tegen merkaanvragen te kwader trouw. Ook meldde hij dat Indonesië en Zuid-Korea een 10-jaren programma voor intellectueel eigendom hebben gepland, dat loopt van 2026 tot 2035. Daarnaast onderzoekt Indonesië momenteel de effectiviteit van gespecialiseerde politie-eenheden bij de bestrijding van inbreuken op intellectueel eigendom in de digitale sfeer, naar het voorbeeld van Zuid-Korea. De Indonesische sportklimster Desak Made Rita Kusumadewi heeft op woensdag de gouden medaille gewonnen op het onderdeel Speed voor vrouwen tijdens de Aziatische Spelen van 2026 in Nagoya, Japan. Desak klokte de snelste tijd 6,062 seconden. Met deze tijd verbeterde ze haar eigen Aziatische record van 6,07 seconden. Ook verbrak ze het record voor de Aziatische Spelen, dat met 6,23 seconden op naam stond van de Chinese atleet Deng Liyuan. Deze gouden medaille betekent een herhaling van haar succes tijdens de Aziatische Spelen van 2022 in Hangzhou.

nuusste informasie uit Indonesië wil lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Wie op donderdag 1 oktober in Indonesië naar buiten gaat, krijgt te maken met sterk uiteenlopende weersomstandigheden. Toch moet in verschillende regio's rekening worden gehouden met matige tot zware regenval, volgens het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. In Aceh wordt kans op matige tot zware regen verwacht. Ook in Bengkulu en Jambi kan de neerslag plaatselijk toenemen tot matige of zware intensiteit. In West-Kalimantan geldt eveneens een waarschuwing voor matige tot zware regen. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met plotselinge weersveranderingen. BMKG wijst erop dat de atmosferische omstandigheden in Indonesië momenteel relatief droog blijven. Vooral delen van Sumatra en Kalimantan worden beïnvloed door een beperkte aanvoer van vocht. Tegelijkertijd zijn er nog steeds atmosferische verschijnselen actief die lokaal de vorming van regenwolken kunnen versterken. Op 23 en 22 september trekt de Madden-Julian Oscillation over een groot deel van Sumatra. Ondanks de plaatselijke regen blijft het droge seizoen in grote delen van Indonesië overheersen. BMKG meldt dat vooral in delen van Sumatra en Kalimantan veel hotspots zijn geregistreerd.
0: Voice of Indonesia.

0: and fun and erfaring met voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Hoe weinig meer is het leven dan een cirkel. Wie geboren wordt, zal sterven. Wat in het oosten opkomt, zal in het westen ondergaan, om vervolgens weer in het oosten te verschijnen. Wie verdrietig is, zal geluk vinden. En wie gelukkig is, zal op een dag opnieuw iets verdrietigs ontmoeten. Voordat het geluk weer terugkeert. Eka Kurniawan is een van de meest invloedrijke hedendaagse Indonesische schrijvers en literaire figuren. Hij wordt vaak gezien als de opvolger van de grote Indonesische schrijver Pramudi Anantatur vanwege zijn moed om duistere sociaal-politieke thema's, de Indonesische geschiedenis en magisch realisme aan te snijden met een frisse en provocerende stijl. Hij was een van de eerste Indonesische schrijvers wiens werk uitgebreid werd besproken door gerenommeerde internationale media zoals de New York Times, The Guardian en Le Monde. Zijn werken zijn wereldwijd in meer dan 30 talen vertaald. Hij heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de World Readers Award in 2016, een nominatie voor de Man Booker International Prize in 2016 voor zijn tweede roman, Lelaki Harimau, of in het Nederlands Tijgerman, en een Prins Claus Award 2018. Deze prijs, afkomstig uit het Koninkrijk de Nederlanden, werd aan Eka toegekend voor zijn uitstekende bijdrage aan cultuur en gemeenschapsontwikkeling door middel van zijn scherpzinnige en kritische geschriften.

Wat een prachtig liedje hebben we zojuist gehoord, Bunga Maaf van de Lantis. In samenwerking met Randy Pandugo, een liedje dat niet alleen melodieus is, maar ook diep resoneert met het hart. Bunga Maaf, wat letterlijk bloem van vergeving betekent, is een muzikale uitdrukking van spijt, kwetsbaarheid en hoop. Het vertelt het verhaal van iemand die zich bewust is van zijn fouten en de moed verzamelt om vergeving te vragen. De bloem staat hier symbool voor iets zacht, iets moois, een gebaar dat woorden soms niet kunnen overbrengen. De akoestische begeleiding en de emotionele zang maken dit liedje tot een intiem moment van reflectie. Misschien herkende u zichzelf wel in de tekst, want wie van ons heeft nooit een fout gemaakt die we graag ongedaan zouden willen maken? En nu luisteraars nemen we u mee naar een ander muzikaal meesterwerk, Monochrome van Toulouse. Dit liedje is als een oude foto in zwart-wit, eenvoudig maar vol van betekenis. Monochrome is een ode aan herinneringen, aan mensen die ons gevormd hebben, aan momenten die misschien klein leken, maar een diepe indruk hebben achtergelaten. Toulouse zingt met zoveel warmte en dankbaarheid dat je bijna automatisch terugdenkt aan je kindertijd, aan familie, aan vrienden die je leven kleur geven, ook al was het in zwart-wit. Het is een liedje dat je stil maakt, dat je uitnodigt om even te pauzeren en dankbaar te zijn. Dus blijf bij ons, adem diep in en laat je raken door de volgende melodie. Monochrome van Toulouse. Veel luisterplezier!

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

0: Voice of Indonesia。
1: Luisteraars, de dag van heiligheid van Pancasila herdenkt de gebeurtenissen van 30 september 1965, bekend als de beweging van 30 september van de Indonesische Communistische Partij. Deze beweging veranderde de staatsideologie met een coup-poging en de ontvoering van hooggeplaatste officieren van de Indonesische Nationale Strijdkrachten of de NI. Deze coup-poging vond plaats in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965. Na een bloedige strijd waarbij de NI-officieren om het leven kwamen, werd de coup-poging echter verijdeld. In oktober 1965 werd uitgeroepen tot Dag van Heiligheid van Pancasila, ter herinnering aan de inspanningen om Pancasila als staatsideologie te handhaven. Als staatsideologie kent Pancasila fundamentele waarden, vervat in 5 principes: 1. Geloof in 1 almachtige God, ten tweede rechtvaardige en beschaafde mensheid, ten derde eenheid van Indonesië, ten vierde democratie geleid door de wijsheid van beraadslaging en vertegenwoordiging, ten vijfde rechtvaardigheid voor alle Indonesische burgers. Luisteraars, net als in voorgaande jaren zal de herdenkingsdag van Pancasila in 2026 worden herdacht met een staatsplechtigheid op donderdag 1 oktober om 8 uur 's ochtends West-Indonesische tijd bij het Pancasila Sakti Monument in Lubang Buaya, Oost-Java. Dit is een poging om het publiek te herinneren aan het belang van het bewaren van eenheid en het hooghouden van de nobele waarden van Pancasila te midden van diverse uitdagingen, zowel van buitenlandse ideologieën als een dreiging van desintegratie.

meer informatie uit Indonesië willen lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

Luisteraars, Purwokerto is de hoofdstad van het district Banyumas binnen Java. Een van de subdistricten in het district Banyumas, namelijk Sokaraja, staat bekend om zijn gefrituurde getuk als typisch tussendoortje. Er zijn veel verkopers van deze typische snack en deze zijn gemakkelijk te vinden in het Banyumas gebied, terwijl het centrum in het Sokaraja gebied ligt. Gebakken of gefrituurde getuk met de basisingrediënten van cassave of wat Banyumas mensen gewoonlijk bollet noemen.

dit gebakken getoek, gemaakt van bewerkte cassave en op smaak gebracht met kokossuiker, heeft een unieke geschiedenis. Deze snack werd in 1918 per ongeluk ontdekt door een reizende rijst- en getoekverkoper in het Sokaraja-gebied. Op één dag werd de getoek die hij verkocht niet verkocht. Ook zocht hij naar manieren zodat de getoek toch geconsumeerd kon worden. Het getoek die er nog is, wordt vervolgens gebakken. Onverwacht is deze getoek juist populairder geworden en tot nu toe staat hij bekend als een typische Purwokerto-snack die het meest gewild is als souvenir of om van te genieten.

Het unieke aan het maken van zo'n karanja gebakken ketoek is dat minimaal 3 personen de cassave moeten stampen om een heerlijke smaak te verkrijgen. Momenteel worden er veel innovaties gemaakt door makers van gefrituurde ketoek. Vroeger stond Sokaraja's gefrituurde ketoek alleen bekend om zijn bruine suikersmaak, maar nu is er gefrituurde ketoek met chocolade en durian smaken met een verkoopprijs tussen 15.000 tot 30.000 rupiah per kilogram. Het interessante aan de gefrituurde ketoek van Sokaraja is de verpakking waarbij altijd een mand of bakje van geweven bamboe wordt gebruikt. Als u door de stad Purwokerto reist of in Purwokerto bent, zoek en proef dan de heerlijke Sokaraja gefrituurde ketoek en laat de verrukkingen van Sokaraja's typische gefrituurde ketoek uw tong verwennen met zijn zoete en hartige smaak.

Seven Spanning Erfaring with Voice of Indonesia. Bagai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Voice of Indonesia。
1: Voice of Indonesia from Indonesia for the world. Mr. Lashran, Fasulin Fanda Lashran, Naraan Kroncong Lice, Mati Titel Ariati, Kesongan Dorama Aipama. Dit Lice vertelt het verhaal van een man die zijn gevoelens uit voor een vrouw genaamd Ariati, die voor hem een perfect figuur is. Hoewel hij besefte dat zijn liefde onmogelijk beantwoord kan worden, aanbad hij Ariati nog steeds in zijn dromen en voelde hij daar een kortsnodig geluk. Oke, luisteraars, dit is Rama Aipama met Ariati. Veel luisterplezier.

We zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarden uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammed Iramsyah. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevende nacht. Tot morgen, luisteraars.